0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou er nog meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, 4 uur, Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM, met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht, non-stop muziek.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na

0: 1, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Slingeland FM, met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen.

0: Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En zulk onderhoud is er nu ook aan de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is vanaf deze ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het wegdek wordt deels vervangen en die afsluiting duurt tot begin juli. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Later vandaag veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden.

0: een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
3: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen, en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
2: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei.

0: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
1: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu, Slingeland non-stop.

hebben dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël voert de aanvallen op Hezbollah in Libanon op. Dat meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden.

worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij gaf duizenden concerten. Sonny Rollins was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land boven de 30 graden. Morgen weer iets minder warm.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een plantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeenten heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeenten.
3: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
2: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten.

0: componisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Koten en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
4: Nu Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek. De invloed van criminelen op besluiten wordt steeds groter. En ook bieden ze mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals financiële hulp of woonruimte. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld en gaf duizenden concerten. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land wordt het 30 graden of meer.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, tot dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Telefooncentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOA, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels, vinden provincies en gemeenten. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. In Californië mag een groot deel van de 50.000 geëvacueerde mensen weer naar huis. Ze moesten weg omdat een grote tank met een chemische stof dreigde te ontploffen. Dat gevaar is nu geweken. Het weer volop zon en in een groot deel van het land meer dan 30 graden. Morgen is het iets koeler.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt.

0: Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van Pieter Zwijn. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie, Glaszetters Winterswijk, Gelre Computers, Huiskamp Carrosserie.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Winterswijn. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers. Café de Stam. Pomperkaas op de markt. En de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu, Slingeland non-stop.
4: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Aarts heeft de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf verboden. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van het bedrijf achter DigiD tegen zou houden. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn 4 mensen om het leven gekomen. De minister van Mobiliteit zegt dat er 2 kinderen, de bestuurder van het busje en de begeleider zijn omgekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. En Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Het weer, volop zon. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige Groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
0: Nu, Slingeland non-stop.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Winterswijk.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanval.

0: aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Veilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. Twee maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Veilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15...

0: 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten, liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

Unie in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juli.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse

0: regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Sovinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door conflicten wereldwijd. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau. Het zit economisch tegen door oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de verhoudingen met Amerika zijn verslechterd. En tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander

Verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen ook erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden zo'n 25 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13.

0: graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Otto Meerdink.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Daarbij vielen 4 doden. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller moeten worden gescreend en bij een afwijzing sneller moeten worden teruggestuurd. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zijn niet bedoeld om in te slapen, daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Het weer, het koelt vanavond langzaam af, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplant.

0: Consultingservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom,

0: Nederland. Hartelijk welkom bij Uit de Kunst. Het eerste radioprogramma van Boogie Woogie Winterswijk met cultureel nieuws voor jou. Uit de Kunst, waar welzijn, kunst en cultuur centraal staan en wat rechtstreeks bij je binnenkomt.
1: Ja, goedenavond dames en heren. Weer een heerlijk uurtje Uit de Kunst. En het wordt een heel warm, heet programma. Want die buitentemperaturen die spreken al voor zich. En wij hebben ook weer twee hele mooie, en hele gezellige gasten uitgenodigd. Die gaan ook van alles vertellen over naar buiten. Want we hebben zo dadelijk in de studio Koos van Eck. En die komt vertellen over het Openluchttheater. Natuurlijk over de renovatie die ze afgelopen jaar hebben gedaan. Of eigenlijk afgelopen jaren hebben gedaan. Want ze zijn daar gewoon lekker bezig om alles netjes te houden. En natuurlijk ook hun programmering wat ze aankomend seizoen in het theater allemaal te zien hebben. En in het tweede gedeelte komt onder andere Jordi Voskuil van OBK Miste met een aantal toneelspelers van OBK vertellen over hun stuk Alle ballen op Bertha. En dit is ook een openlucht stuk. Dus die willen natuurlijk net als vandaag gewoon heerlijk weer om alles lekker buiten te doen. Dat is voor de tweede helft. Maar we gaan eerst even met onze vertrouwde vaste gast in de studio beginnen met de terugblik. Gerben van harte welkom. Fijn dat je er weer bent.
2: Dankjewel.
1: En we gaan eens even kijken wat is er allemaal te doen geweest in het mooie Winterswijk afgelopen week weekenden.
2: Ja, nou, ik ben nog even aan het bijkomen van die titel, Hans. Die, alle ballen op het bed?
1: Nee, niet alle ballen op Bertha.
2: Oh, alle
1: Bertha
2: ballen
1: is
2: op Bertha.
1: Volgens mij de barvrouw van het café waar het zich allemaal af gaat spelen.
2: Maar dit is in ieder geval een intrigerende titel.
1: Ja,
2: en
1: u
2: moet zeker blijven luisteren, want ik ben wel benieuwd hoe dat uitgelegd was. Dat is oké. Nou, dat gaan we horen straks. Heel leuk. We hadden natuurlijk normaal gesproken altijd de doorlopende exposities van Transit Oost en van de Museumfabriek, diverse erfgoed en streekhistorische presentaties. En die lopen gewoon lekker door tot en met de zomer. Daar kunt u nog maanden van genieten. En natuurlijk ook de doorlopende museumactiviteiten bij Transit Oost rond het spoor en de grensgeschiedenis. We hadden wat Norbert-tochten de afgelopen weekend ook. Weekend van 13, of sorry, niet het weekend, maar 13 en 14 mei, woensdag en donderdag. En dat was ook erg gezellig, heb ik gehoord. En dan hadden we 20 mei de seizoensopening van Theater de Storm. Theater de Storm, de seizoen is bijna afgelopen. Daarna gaat ze een tijdje dicht voor de verbouwing in de zomer. Dat is natuurlijk wel slim. We kunnen vanaf september weer lekker naar het theater in een vernieuwde storm. Maar dat was een feestelijke presentatie van een seizoen met allerlei fragmenten uit muziek en musical en cabaret, dans en toneel. Een soort dwarsdoorsnede van wat er.
1: Ja, gewoon een mooi voorproefje volgens mij van wat er aankomt.
2: En heeft u het boekje nog niet, de brochure zoals dat zo mooi heet, dan ga even naar de storm en haal die folder op. Of beter nog, ga naar een voorstelling en neem dan de folder mee naar huis. Er komen nog hele mooie voorstellingen aan tot aan juni nog.
1: Ja, zeker. Dan zijn ze volgens mij nog wel op. En wat ik begreep is vandaag ook de officiële kaartverkoop voor iedereen begonnen. De vrienden die mogen al iets eerder, maar
2: De vijanden die mogen.
1: Ja, precies. Nou mag Jan en allemaal wie er maar wil, die kan de kaartjes.
2: Iedereen mag wat nog over is. Dus ik zou zeggen, doe het snel, want het zit tegenwoordig lekker vol daar. Net als overal trouwens in Winterswijk. We hebben niks te klagen als het gaat om publiek dat komt luisteren en kijken naar onze culturele activiteiten. Dat is echt fantastisch. En er waren er nogal wat ook de afgelopen weken bij de storm. Muzikale voorstellingen, cabaretvoorstellingen, theatercomedie. Erik Corton kwam nog langs. En Matthijs van Nieuwkerk nog. Dus best wel veel te doen. Maar het hoogtepunt toch wel van de maand mei is

0: Elk jaar rondom Pinksteren kunstoer. Nou, hopen dat u daar ook weer van genoten heeft dit jaar. En anders moet u echt een jaar wachten. Dat is maar één keer per jaar alleen in het Pinksterweekend. Kunst op erfgoedlocaties, heel bijzonder. Mooie koppeling met erfgoed. En een grote culturele publiekstrekker. Op heel historische locaties, erfgoedplekken en boerderijen. En dan heb je van die routes langs kunstenaars, muzici, installaties en landschappelijke presentaties. En nou, dat was ook ontzettend warm dit weekend. Dus ik heb nog niet gehoord hoeveel mensen er totaal geweest zijn. Maar nou, ik heb wel gehoord dat sommige mensen die buiten waren geprogrammeerd toch onder dak ergens binnen iets koeler hebben gestaan. Ja. Voordat een instrument vreselijk smelt of, of het canvas. Ja, ja, prachtig schilderij. En dat je dan hele moderne kunst aan het eind van de dag hebt, zeg maar. Ja,
1: met druipers en alles erop en aan.
0: ja, precies. Maar goed, er was weer genoeg te doen. En nou, straks even opletten, want er komt nog veel meer leuks aan.
1: Yes. En met deze mooie temperaturen gaan we ook naar lekkere muziek luisteren. En we beginnen met de Beach Boys, Surfing USA.

Yes, de Beach Boys met Surfing USA. En gesurfd, dat kan er zeker met deze temperaturen. En wij surfen gewoon even vrolijk verder. Want we hebben net met Gerben even teruggeblikt. En nu gaan wij vooruitblikken. Gerben.

0: Wat is de aankomende week / weekenden te doen?
1: Niet zo heel veel als het gaat om muzikale activiteiten, als het gaat om concerten en zo. Qua verenigingsleven, dat is eventjes stil. Ik denk de meeste verenigingen heel druk maart, april, mei al zijn geweest.
0: Ja.
1: Nu heb je natuurlijk ook al die vakanties gehad. Dus dan heb je muzikanten ook een paar weken niet gezien of je toneelspelers. En dus dan is het wat lastiger plannen eind mei, begin juni. Want je hebt al die korte weekjes eigenlijk. Hè. Dus wat we vooral zien is dat de programmering, zoals ik al zei, bij de storm nog even doorloopt. Dus maak daar nog gebruik van voor de verbouwing. Dan introdans is natuurlijk altijd een super highlight. Als je nog nooit bij introdans geweest bent, dan moet je een keer aan blootgesteld zijn. Het is zo indrukwekkend. En dat ze nog naar Winterswijk komen, vind ik ook trouwens gewoon ook best bijzonder.
0: Ja, want toneel is er niet helemaal geschikt voor. Het is natuurlijk middenpotstaal.
1: Nee, daarom. Ja, het is daarom. Dus ik vind het echt heel bijzonder dat ze dan toch gewoon die voorstellingen hier komen. Ook al komen ze wat vierkante meters te kort in verhouding tot Arnhem of Nijmegen.
0: In de coulissen?
1: Nou, dat niet. Zo spectaculair. Daarvoor hoef je. Het wordt niet zo spectaculair. Okay. Het is geen Cirque du Soleil. Maar het is gewoon echt wel bijzonder. En ze komen dan toch maar naar Winterswijk.
0: Ja,
1: inderdaad. De storm ook erg dankbaar dat ze dat elk jaar nog weer programmeren. Een professionele dansvoorstelling. Dat is op 30 mei, zaterdag 30 mei, aanstaande zaterdag. Dan aanstaande zondag hebben we bij Boogie Woogie de jaarlijkse balletvoorstelling, Magische Momenten. En dat is de leerlingenvoorstelling van ons. Met meerdere balletgroepen met dans, muziek en expressie. Dus check even onze website op boogiewoogie.nl. Entree is heel laag. Dan weten we wie er binnen zijn. Een voorverkoop en zo. Want volgens mij is het €5. Dan krijg je dan, er zit nog drinken bij in.
0: Ja, precies.
1: Dus dat kan niet de drempel zijn. Het is gewoon hartstikke leuk om. Dus het is echt een dansweekend in Winterswijk. Zaterdag bij de storm en zondag bij ons. Heel leuk. En dan de week erop, bij Boogie Woogie hebben we Studios on Stage. Hebben we een weekje uitgesteld. Normaal is dat op vrijdagavond, laatste vrijdagavond van de maand. Maar die hebben we dit keer verplaatst naar 5 juni. Vrijdagavond 7 uur, gratis entree. Maken we de hal weer een muziekcafé. En dan presenteren leerlingen van Boogie Woogie laten zich van de beste kant zien en horen. En dat is het.
0: Kijk. Ja, en ik begreep ook, volgens mij is het ook weer tijd voor D-examens. Dat is denk ik ook de openbare D-examens. Dus dat is natuurlijk mooi met Students on Stage. Kan je eigenlijk alle talent zien. Hè? Ja. Of ze nou beginnend zijn of al iets verder gevormd. Maar volgens mij ergens in juni zijn natuurlijk ook dan nog de openbare D-examens. Dus inderdaad,
1: zeker.
0: Kijk eventjes op de site voor, wat er allemaal te doen is.
1: Ja. Verderop in juni is er weer echt wel heel veel. Echt een soort van laatste run lijkt het wel. In richting de langste dag, zullen we maar zeggen. Begin van de zomer, dan is er alleen nog maar meer en meer en meer te doen.
0: Ja, precies. Een beetje richting de vakantie, de laatste nootjes.
1: Ja, we hebben natuurlijk nog een midzomerfestival, Mondriaan Festival. Ene laatste weekend dit jaar van juni.
0: Ja, precies. 19 juni begint dat volgens mij.
1: Ja, zo van in het weekend rondom de midzomer.
0: Ja.
1: Natuurlijk.
0: Nee, fijn. Maar daar kom je denk ik de volgende radio-uitzending nog wel een keer weer over vertellen.
1: Helemaal
0: goed. En dan gaan wij naar muziek. En dat heeft al een beetje te maken met de volgende gast. Die komt vertellen over het Openluchttheater. Want Koos van Eck komt zo dadelijk hier vertellen over de programmering. En over de renovatie van het mooie theater hier in Winterswijk. En er staat ook weer iets heel moois geprogrammeerd in dat theater. Namelijk het Goede Doel. En we gaan luisteren naar het Goede Doel met België.

Ja, het goede doel met België. En in de studio aangeschoven is Koos van Eck. Nou ja, we hadden het net al een beetje stiekem tijdens het nummeren over. Van het goede doel komt ook naar het theater.

0: Daar wil ik zo dadelijk alles voor over weten, Koos. Maar ik was laatst in het theater en wat hebben jullie dat mooi aangepakt, zeg. Dat ziet er echt puik uit. Kan je daar eens iets over vertellen, over de renovatie van het theater?
1: Jazeker. Wat wij zagen was dat het theater toch wat in verval raakte. Hè. Het waren betonnen poeren met daarboven opgemaakte houten planken. En door met name in de wintervocht en vriezen knapte er heel veel zaken kapot. Je krijgt een beetje verval, het oogt niet meer zo mooi. En toen hebben we gezegd, laten we eens kijken of we het heel uitgebreid en heel goed kunnen aanpakken. En eigenlijk met name door middel van ontvangen subsidies hebben wij nu een heel mooi nieuw vernieuwd park neer kunnen zetten.
0: Ja, want het is echt ook nu, oogt het gewoon weer als een theater. Als je, jaren terugkeek was het eigenlijk bos. En gaandeweg is dat echt ook weer, echt wel weer een theater geworden. Want het is ook al best oud. Ik heb net bij jullie op de site gekeken, historisch. Net na de Tweede Wereldoorlog waren de plannen er al van het theater. En eigenlijk vlak daarna is dat ook al gemaakt.
1: Ja.
0: Maar in de huidige vorm is het nog niet zo lang, toch? Of wel?
1: Nou ja, in de huidige vorm is het sinds ongeveer 2004.
0: Ja.
1: En is het eigenlijk vanaf 2007 weer echt gaan lopen. Dus zeg maar, in de huidige vorm zaten er 20 jaar. Ja, dan zie je dus in die tijdsverloop dat je wel weer een stukje verval krijgt. Ja, dan moet je op een gegeven moment grondig aanpakken. Want ja, het labwerk houdt op een gegeven moment op.
0: Ja, nee, inderdaad. Je kan wel weer een schroefje of een plankje vervangen. Maar uiteindelijk is dat dan op. En jullie hebben sinds een paar jaar hebben jullie ook een heel mooi horecapunt. Waar jullie de drankjes en zo kunnen serveren. En nu zag ik ook plekken voor staattafels en alles.
1: Ja, dus we hebben eigenlijk het hele theater opnieuw bekeken en eigenlijk op de schop genomen, waarbij dus wel het podium op dezelfde plek is gebleven. Het theater of de stoeltjes zijn ook, of de banken zijn ook amfi-gewijs geplaatst. Dat is eigenlijk allemaal niet veranderd, maar we hebben wel wat gevlakt. We hebben ook wat vergroening aangebracht tegelijkertijd. En een van de wensen was ook naast zitplekken ook staanplekken. En dat is eigenlijk me gelukt door helemaal aan de achterzijde negen stuks staattafels te creëren. Waardoor we hopen dat met name bij coverbands het gemoeilijk ook weer oogt.
0: Ja, precies.
1: Alleen zitten is ook een beetje zitten.
0: Ja, nee, precies. En als je inderdaad een bandje hebt waar je een beetje wil bewegen, ja, en dan tussen de bankjes met je bier de buurman besoppen, dan kan je beter achteraan staan. precies. ik begrijp dat. Ja. Ik zie dat helemaal voor me. Hey, dat klinkt echt hartstikke leuk. Je zei, we hebben dat door middel van subsidies en zo hebben we dat voor elkaar gekregen. Hebben jullie ook iets van een vrienden van of zo? Waar mensen, vooral luisteraars, zeggen van, ik kom daar wel eens en ik wil die mensen ook, het theater, dat het zo blijft zoals het nu uitziet. Ik wil een bijdrage bij leveren. Kan dat ook?
1: Ja, dat kan ook. Hè. Dus je kunt via de site donateur worden, hè, voor een minimaal bedrag van 15 euro. Maar als je zegt, ik wil graag een grotere bijdrage leveren, dan kun je dat gewoon via de site aangeven. Het is allemaal heel erg low profile. En voor de rest zit er ook niks aan verbonden. Hè. Je krijgt geen korting of iets. Nee, het is echt puur ter ondersteuning van dat we het theater in stand kunnen houden. En de kosten van de renovatie waren dusdanig hoog dat we dat niet met een vrienden van of met donateurs alleen konden redden. Dus we hebben eigenlijk bij de gemeente en Rabofonds, het coöperatiefonds, het Roelvinkfonds hebben we aanvragen gedaan en die zijn ook gehonoreerd. En eigenlijk is het wel geinig dat je doet aanvragen en denk je, ik ben aan het stapelen en wat vinden ze daarvan?
0: Ja,
1: en tegelijkertijd zijn ze allemaal van, het is heel mooi dat meerdere partijen willen bijdragen, want dat geeft alleen maar aan hoe groot het draagvlak is voor zo'n openluchttheater. Ja. Dat is weer een hele andere insteken of inkijken wat je eigenlijk zelf hebt.
0: Ja, precies. Zelf denk je van, laten we daar een beetje voorzichtig mee zijn. Terwijl aan de andere kant zijn ze daar juist heel blij mee inderdaad van zeggen, als er zoveel partijen mee willen, dan zou het ook wel goed zijn en dan willen wij daar ook een bijdrage.
1: En zeker ook omdat je dus eigenlijk al vanaf 2004 bestaat weer, eigenlijk weer bestaat.
0: Ja.
1: En nadat het in verval is geraakt. En dan kun je gewoon na 250 jaar zien van, er is gewoon plek voor in Winterswijk.
0: Ja.
1: En naast natuurlijk dat wij zelf onze eigen programmering hebben, is het ook mogelijk om andere programmering daar te doen. En we hopen dat we dat ook wat meer kunnen uitbreiden, zeg maar, met deze uitbreiding van het
0: theater en van de banken en de faciliteiten die je daar hebt aangelegd. Nou, leuk. Hey, over de programmering, daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst eventjes weer terug naar muziek. En we hebben, ik heb al stiekem een beetje op jullie site gekeken. En er komen verschillende koffers.

0: Yes, dat was The Golden Earring met When the Lady Smiles. En in de studio is nog steeds Koos van Eck. En Koos heeft net al van alles verteld over hoe mooi eigenlijk het openluchttheater geworden is. En hoe dat zo tot stand is gekomen. En nou wil ik eigenlijk van Koos wel eens weten, wat hebben jullie dan in dat mooie theater staan aankomend jaar? Want ik heb wel een beetje gekeken, eigenlijk is er van alles wat te doen.
1: Ja. Wij proberen eigenlijk heel divers te programmeren, waar mogelijk. Ja? En wij beginnen 13 juni met Her Majesty. Vorig jaar hadden wij Pink Floyd, dat is ook van Bauke Bakker. Ja. Dat is nu eigenlijk Her Majesty geworden, dus het is ook de Bauke Bakker Band. Nou, mensen die in de muziek bekend zijn, die kan het zeker. Dus dat is wel voor de muziekpuristen is het echt puur zingen. En dus, daar zul je geen valse noot treffen. Nou, dat kan bij Golden Earring bewijs wel gebeuren. Ja. Vervolgens hebben wij Thijs Kemprink op zondag 5 juli. Maar helaas voor de luisteraars is die uitverkocht. Al volledig. En kan ik de mensen doorverwijzen naar de storm, want daar is hij volgend jaar januari. Ja. 11 juli is het goede doel. Met Henk Westbroek, de revival.
0: Gewoon zoals het eigenlijk niet helemaal hoe het was.
1: Nee, precies, want Henk en Henk hebben ruzie. Ja, precies. En dat mag ook geen goede doel heten. Nee, dus nee. Dat heette de revival of zoiets. Ja, dus dat is allemaal een Utrechtse strijd. Laten we ons daar niet mee bemoeien.
0: Nee,
1: voor ons is het gewoon het goede doel.
0: Ja.
1: 12 juli komt Excelsior. Want we hebben op zich al het KWOV gehad met Excelsior. Of KWOV Moederdag concert. Excelsior wil 12 juli graag een concert geven. Kaartverkoop gaat niet via ons, maar verloopt via Excelsior. Dan 19 juli hebben wij nog de kindervoorstelling via ergens. En dat is www.kindervoorstelling.com. Kun je rustig zien wat hij gaat doen. Het gaat over een circus. Het wordt ook gratis toegankelijk. Met onder andere de kinderen van Winky die daar zullen zijn. Maar ook andere mensen, kinderen die willen komen, kunnen daarvoor terecht in het Openluchttheater. En we sluiten af op even goed kijken, 5 september met de Golden Earring.
0: Kijk, ja, dat is wel echt wel een heel mooi programma en een heel mooi theater. Nou hoor ik inderdaad zeggen van KWOV en Excelsior, die komen er ook. Maar die worden niet door jullie geprogrammeerd. Kunnen eigenlijk lokale gezelschappen, lokale bands ook gebruik maken van jullie, podium en jullie faciliteiten als daar in goed overleg iets...
1: Ja, het moet allemaal uiteraard in goed overleg, want we zitten natuurlijk ook in een vergunningssfeer. Ja. Dus we kunnen niet zomaar elke week een band neerzetten.
0: Hoe graag je het zou willen.
1: Ik denk niet dat de Elik S erop zit te wachten. Nee, ik verwacht het niet. Maar dan moeten we gewoon kijken, joh, wat zijn de mogelijkheden? Ja. Wat is de verwachting? Welke afspraken kun je maken? Heb je een toiletwagen nodig? We moeten natuurlijk opbouwen. Hoe doe je het met de drank? Hoe doe je het met de kaartverkoop? Wij willen niet zo commercieel zijn dat wij zeggen, joh, wij gaan onszelf constant maar verhuren. Maar een KWOV en een Excelsior, en ik noem maar wat, als een lokale partij zegt, joh, wij hebben een toneelstuk. Ja, dan kunnen we natuurlijk altijd kijken welke oplossingen er zijn. Ja. Want het is natuurlijk zonde eigenlijk dat het theater maar voor een 6 of 7 voorstellingen gebruikt gaat worden. Alleen tegelijkertijd, we zitten natuurlijk ook met vrijwilligers. En met name het stukje van overlast is natuurlijk iets wat we moeten zien te voorkomen. En we krijgen eigenlijk nooit klachten, dus laten we er alsjeblieft zorgen.
0: Nee, precies. Hou dat zo. Want het zou zonde zijn als het daardoor minder gezellig wordt in zo'n theater. En minder gebruik van gemaakt kan worden. Even voor de mensen die kaartjes willen kopen voor de voorstellingen die jullie zelf geprogrammeerd hebben. Waar kunnen ze dan terecht?
1: Onze kaartverkoop verloopt allemaal via de storm. Hè? Dus je kunt naar de site van de storm of via Google en dan tik je eventjes in de Openluchttheater. Dus allemaal, je kunt selecteren op Openluchttheater en dan komen onze voorstellingen tevoorschijn. En dan kun je de kaarten kopen. En ook de afrekening verloopt via de storm. Dus dat is voor ons een ideaal verkoopkanaal. Want dan heb je daar zelf eigenlijk helemaal verder geen omkijken naar. Je maakt gewoon gebruik van de faciliteiten die de storm biedt.
0: Ja, en dat is natuurlijk voor een klein theater met wie gerund wordt door vrijwilligers, is het natuurlijk hartstikke fijn dat dat op die manier kan. Over vrijwilligers gesproken, je zei van, we werken met vrijwilligers. Zijn jullie nog op zoek naar mensen die zeggen van, we willen nog een keer een barredienst draaien, of we willen nog een keer op andere momenten hand- en spandiensten verrichten?
1: Ja, zeker. Dus ons verloop is niet, zeker niet groot. Maar het is zeker ook als je wat meer

0: activiteiten krijgt, dan komt de ballast altijd wel natuurlijk bij dezelfde mensen terecht. Nou, ieder weet dat waarschijnlijk die thuis aan de radio zit. Dus als er iemand is die zegt, joh, het lijkt mij gewoon leuk om mee te kunnen helpen, meld je aan via de website. En we gaan gewoon eerst een gesprekje aan. Kijk, joh, wat kun je van elkaar verwachten? Ja. En dan, joh, ga gewoon lekker een avondje mee hobbelen. En als niks is, zeg je aan het einde van de dag, nou, laat me zitten.
1: Nee, precies.
0: Bel me niet meer.
1: Nee, inderdaad. Maar dat is altijd wel fijn. Ik weet uit eigen ervaring, er zijn altijd mensen op zoek naar iets, hè, om te kunnen bijdragen. En nou ja, als er dan een partij is die zegt van, nou, ik ben eigenlijk nog wel op zoek naar, nou ja, als de klik er is, waarom zou je elkaar dan niet kunnen, ja, kunnen helpen? Hè? Nou, fijn. Koos, ik wens jou heel veel plezier met het aankomende seizoen. Het wordt volgens mij fantastisch. En als het weer net zo zwoel is als vanavond, dan wordt dat hartstikke goed.
0: Dan zullen we wat extra moeten inkopen,
1: ja,
0: waarschijnlijk.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja. En dan komt er volgend jaar een extra koelwagentje achter te staan. Helemaal mooi. Wij gaan halverwege dit programma ook naar een liedje. Dat is halverwege, namelijk het liedje Halverwege van Suzanne en Freek.

0: liegen.
1: Yes, dat waren Suzanne en Freek. Ja, ze staan deze tijd 10 keer in de Gelderdoom. En wie er zo dadelijk 2 avonden niet in de Gelderdoom staan... maar gewoon bij het prachtig mooie Vivaldi, dat is OBK miste. En 3 van de toneelspelers die avonden gaan schitteren... die zitten bij ons in de studio. We gaan het hebben over de ballen van Bertha. Het werd net al geopperd, de ballen in bed. Ik kwam allemaal helemaal lekker... Dat ik dacht van... Oh, daar kunnen we fijn over praten. Nou, we gaan eerst eens even met Karin beginnen. Want we hebben Freddy, Karin en Jordi in de studio. Allemaal lid van OBK Miste. Maar Karin, jij bent de voorzitter.
2: Ja.
1: Van een club dat al 125 jaar in het mooie Miste... aan de weg timmert op toneelgebied.
2: Jazeker, ik ben natuurlijk nog geen 125 jaar voorzitter.
1: Nee, precies.
2: Wel de laatste 9 jaar, dat dan weer wel. Maar het is inderdaad heel bijzonder dat een toneelvereniging... in deze regio een van de oudste toneelverenigingen...

0: verenigingen van heel Nederland is. Opgericht, ik moet even heel goed nadenken, 2 januari 1901. Dus dat is, zeg ik dat goed?
1: Twee toch? Nee.
0: Ja, zeg ik het nog goed. Volgens mij 1901.
1: Oh ja,
0: ja,
1: heel goed.
0: Toch
1: ja,
0: wel.
1: We
0: zijn ook alweer een stukje verder natuurlijk. En ze zijn inderdaad, is destijds OBK begonnen met enkel en alleen mannen die mochten spelen. Dus ik als vrouw mag nu wel spelen, maar had toen niet gemogen. En we hebben in het kader van ons 120-jarig bestaan ook gezegd, kunnen we daar nog iets mee doen? En toen hebben we eigenlijk bedacht om een openluchtstuk te spelen, eigenlijk op de plek waar OBK ook ooit heel veel stukken heeft gespeeld. En dat was destijds bij Café Bollen.
1: Kijk, en dat is nou het Vivaldi wat de mensen in Winterswijk goed kennen.
0: Ja.
1: En ik zag dat jullie op 2 januari ook al iets hebben gedaan, ja, in het kader van het jubileum. Kan je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, dat was een hele mooie avond. Met ook een soort van toneelstuk dat inderdaad ging over de geschiedenis van OBK. Waarbij er eigenlijk 2 oudspelers als geesten spelers op het toneel gingen begeleiden. Nou, dat was echt prachtig mooi in elkaar gezet. Dat ging ook van toen naar nu. En ze gingen dus ook voorspellen wat er allemaal ging gebeuren. En ja, dat ligt alweer ver achter ons.
1: Ja, zeker.
0: En ik weet eigenlijk niet meer hoeveel genodigden we hadden. Maar we hebben inderdaad heel veel oudspelers uitgenodigd. En ook andere partijen die verbonden waren met OBK.
1: Dat is een prachtig mooie avond om eigenlijk het jubileum te starten.
0: Ja,
1: het
0: was een hele warme avond. Ja, in de kou, maar wel een warme avond.
1: Dat is heel goed, want we zitten nu natuurlijk met de warmere temperaturen. Dan gaan we eventjes naar de overkant. Jordi, jij bent ook lid van het OBK. Hoe lang speel jij al bij het OBK?
2: Ik speel sinds 2010 bij het OBK. Eerst begonnen met een jeugdstuk destijds. En sindsdien erbij.
1: Kijk, ja. En als je naar het OBK kijkt, nou, ik heb nu 3 toneelspelers. Hoe groot is dat gezelschap?
2: Een kleine 30 spelende leden.
1: Kleine 30 spelende leden?
2: Ja.
1: En die spelende leden, zien we die ook zo dadelijk allemaal in het openluchtspel? Of is dat per voorstelling veranderd?
2: Ja, per voorstelling is dat sowieso anders. We werken wel met een systeem dat we eigenlijk proberen om de mensen die kunnen en willen, dat we die elk stuk een plekje geven. Met een openluchtspel heb je natuurlijk niet alleen mensen op de tribune nodig, maar je hebt ook maar je hebt ook genoeg mensen achter de schermen nodig. Dus daar is de rest heel druk mee.
1: Kijk, dus en dat doen jullie met z'n allen 30. Dus iedereen die helpt ook mee met de griem of met het aankleden.
2: Ja,
1: en,
2: ja inderdaad. Ja, we hebben een decorploeg, we hebben een licht- en geluidploeg die alle licht- en geluiddingen in eigen beheer heeft. Voor het eerst dit openluchtspel.
1: Ja, dat is. Want even kijken, ga ik weer terug. Want Freddy, jij bent ook speler van het OBK.
3: Ja.
1: Niet sinds 2010, denk ik.
3: Nee, ik ben al ruim 30 jaar lid van de OBK.
1: Ja. Kijk, Jordi zei al van we hebben verschillende ploegen bij het OBK. Waar hou jij naast het toneelspelen mee bezig?
3: Meestal zit ik wel bij de decorploeg. Vorige openluchtspel heb ik in de commissie van de PR gezeten. Ook een zeer belangrijke commissie. Deze keer de koorploeg. Ik ben niet helemaal fit. Dus ik moet wat dingen allemaal voorbij laten gaan. Maar goed. En ik heb dit keer ook een rol die past. Dat ik gewoon rustig kan blijven zitten de hele avond. Dus dat gaat goed komen.
1: Nou, dat gaan we zien. We gaan zo dadelijk verder. Want we hebben 2 keer mooie 5 minuten. En dan wil ik alles weten over de ballen van Betta. Maar we gaan eerst eventjes. Nou ja, ik heb al een beetje gekeken. Volgens mij komt er ook een kroeg in voor. Dus we gaan even luisteren naar Frans Duijs en Django Waker in ons café.

0: Yes, en van in ons café gaan we naar het café van Bertha. Karen, kan je eens kort vertellen, wat kunnen de mensen verwachten als zij bij Vivaldi op de plas komen?
1: Ja, daar willen we natuurlijk niet te veel over prijs geven, maar het woordje café zit er wel in.
0: Oké. Okay.
1: En het is inderdaad een heel bijzonder café waar de mensen mee te maken gaan krijgen. Allereerst is het natuurlijk een buitenstuk. Dus het decor en het stuk dat vindt eigenlijk plaats achter Vivaldi. En daar heeft onze bouwploeg heel erg haar best gedaan om iets moois neer te zetten. En in dat café hebben we Bertha, een heel bijzonder personage, dat haar best doet om de bruine kroeg eigenlijk te leiden zoals ze dat al 20, 30 jaar gedaan heeft. Maar daar komt een wending in. En haar neef komt onverwachts langs en die eist min of meer zijn investering op. Dus er moet echt wel wat gaan veranderen. En die verandering, ja, dat is natuurlijk iets wat we niet gaan vertellen. Ik kan wel vertellen dat er 11 spelers meedoen. Plus nog een aantal extra die op het toneel zullen verschijnen aan het einde. En er gaat echt van alles gebeuren. Dus het is een blij spel. Het is een vrolijk spel. Het is geen drama.
0: Je gaat met een lach en een traan van plezier ga je hopelijk de tribune.
1: Ja, dat is wel de insteek eigenlijk van een blijspel.
0: Ja, ja. Ja. Nou, leuk. En Freddy, je zei van ik heb ook een rol die mij past dit jaar. Ben jij de hele tijd dan ook te zien?
2: Ik ben denk ik ongeveer 99% van een stuk te zien.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dat klopt, zeg maar. En het is een hele... Ja, we hebben een overdragende rol. Ik heb een hele zittende rol. Omdat ik ook in de commissie zit van het jubileum... het stuk gelezen, ook meer een stuk uitgekozen. En toen al wel gekscherend gezegd... Nou, dat zou een rol zijn, dat zou ik mooi vinden. Ik had er eerlijk gezegd niet op verwacht om deze keer aan de beurt te zijn... omdat ik ieder openluchtspel afgelopen jaar meedeed... Maar goed, ik had toch geluk dat de voorzitter me belde met een rolletje. En toen ze een bepaald woord zei, wist ik meteen welke rol. En ja, het is een ontzettend mooie rol. Laat ik zo zeggen, ik maak alles mee wat er die avond gaat gebeuren.

0: Ze werd gewoon eigenlijk en speler en publiek in één.
1: Ja, en ik heb ook nog geluk dat ik tussendoor nog wat drinken mag ook.
0: Oh, kijk. Wat een gezellig verhoor ook nog.
1: Wat hartstikke gezellig. Maar niet alleen voor mij, voor alle mensen die hier gaan komen kijken. Ja. Zeker.
0: Ja, en Jordi, jij hebt ook een rol. Je hoeft er niet te veel over te vertellen, maar heb jij ook zo'n zittende rol?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik heb geen zittende rol. Ik mag uiteraard wel zitten. Het is en blijft natuurlijk een café. Dus voor mij is er ook wel een zitgelegenheid. Maar ik moet af en toe ook wel wat bewegen. En er gebeurt genoeg.
0: Kijk, en jullie zitten natuurlijk nu nog volop in de voorbereiding. Kan je eens een klein beetje ons meenemen? Hoe gaat dat in zo'n voorbereiding? Want als je 11 spelers hebt, dan moet je ook... het decor is denk ik bij Vivaldi nog niet klaar. Je moet wel de ruimte hebben om dat te kunnen oefenen. Hoe doen jullie dat?
2: Nou, in principe oefenen we elke woensdagavond. En in de wintermaanden tot april zelfs hebben we geoefend bij de etappen. Bij buurthuis de etappen binnen. En vanaf begin mei zijn we naar buiten gegaan. En hebben we ook gelijk al delen van het decor... was de decorploeg al mee bezig. Dus daar mochten we dan opspelen. En zo krijgt dat langzaam vorm. En nu is het al een heel eind, inderdaad.
0: Ja, en dat mag ook. Want even weer naar Karen. Het is al bijna...
3: Ja, het is zeker al bijna. Dus wij gaan zo dadelijk ook gelijk door om te repeteren. Morgenavond ook, want het is bijna 5 en 6 juni.
0: Ja.
3: En de kaartverkoop gaat goed, maar we kunnen echt nog wel meer gasten verwelkomen.
0: En waar kunnen de luisteraars de kaarten kopen? Hoe gaat dat?
3: Ja,
0: welke kanalen?
3: Ja, welke kanalen? Nou, het kanaal, de website van OBK is gewoon het makkelijkste. Daar kun je met een QR-code eigenlijk gelijk via de kaartverkoop komen. En dan is er nog een keuze, natuurlijk voor 5 of 6 juni. Maar er is ook nog een keuze om er een arrangement bij Vivaldi aan te koppelen. Te ja of te nee. Dus er kan ook eerst gedineerd worden en dan door naar toneel. En op die manier hopen we toch ook dit jaar weer iets origineels neer te zetten.
0: Nou ja, het is wel mooi als je dan toch bij een Vivaldi zit met de hele groep. Dat je de gasten dan ook kan trakteren op eerst een diner en dan een heel mooi stuk. Jullie zijn nu ook drukdoende bezig buiten. Staat alles ook al op zijn plek en zo? Kunnen jullie ook al echt in dat decor spelen? Of is dat nog soms een beetje houtje-toutje?
3: We moeten wel improviseren. Maar ik ben heel benieuwd wat ik vanavond weer zie. Want het is eigenlijk op dit moment elke avond een verrassing. Wat we zelf als spelers ook gaan aantreffen. En ik moet zeggen, het begint echt wel vorm te krijgen. Ja, ik moet even degene naast me aankijken. Freddy, die iets meer weet van de bouwploeg. Maar ik heb een filmpje gezien. En dat was echt heel bijzonder.
0: Kijk, dus luisteraars, mochten jullie nog een avond willen lachen en lekker eten bij Vivaldi. Koop dan gauw uw kaarten. 5, 6 juni zijn alle twee nog wat kaartjes te krijgen. Ja. Maar wees er snel bij, want dat gaat natuurlijk met dit mooie weer hartstikke snel. Ik wens jullie heel veel toi, 5 en 6 juni. Heel veel plezier nog met de voorbereidingen. En dat gaat een hele mooie avonden worden. En hebben jullie aan het eind van het jubileumjaar ook nog... of is dit even het hoogtepunt en gaan we daarna lekker nagenieten?
3: Nou, dit is wel het hoogtepunt. Ja, zo zien wij het wel. We zijn natuurlijk een vrij kleine vereniging. Jordi zei het al, 30 spelende leden. Maar we hebben ook nog wel wat leden die niet meer spelen, maar wel helpen. En dan zeggen wij, waar een kleine vereniging echt groot in kan zijn... is om toch zo'n opluchtstuk neer te zetten met alles erop en eraan.
0: Kijk, dat is nu al een klein applaus van mij... vanuit de studio. Ik hoop dat jullie dadelijk gewoon een staande ovatie krijgen op 5 en 6 juni. En met dit interview zijn wij alweer aan het einde van het programma. Ik wil Karin, ik wil Freddy en ik wil Jordi bedanken voor het laatste interview. Ik wil Theo bedanken voor zijn bijdrage als technicus. Ik wil Koos bedanken voor het interview over het Openluchttheater. En we gaan er nog eventjes uit met een klein stukje van het kleine café aan de haven.

0: Dit was Uit de Kunst. Het eerste radioprogramma van Boogie Woogie Winterswijk met cultureel nieuws voor jou. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij Uit de Kunst.
1: FM met het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
3: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
2: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
4: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen, om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuin- en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Nu het programma Loco.

Miami had Crockett en Tubbs. Winterswijk heeft Dennis en Elko. Geen schone vullingen en stoere auto's, maar wel muziek, chaos en zelfs af en toe een gast. Dit is Loco.

0: Hartelijk dinsdagavond, Dennis.
1: Ja, het is weer zover. En hoe kun je anders starten met deze warme dag?
0: Nou, ik zou eigenlijk denken aan de Weather Girls. It's Raining Men of Riders on the Storm van de Doors of zo.
1: Weet ja, dat had ook
0: wel heel toepasselijk natuurlijk.
1: Zeker,
0: gezien,
1: zeker.
0: Warmteprotocol is hier trouwens in de studio ook van krijg. Korte broek bij de microfoon verplicht. Toch, Bouke?
2: Zeker, absoluut. En Ik ben een beetje door de warmte overvallen vandaag. Ik was echt wel, wel echt warm.
0: Het was
1: verschrikkelijk. Je kon nergens staan of zitten. Zelfs in de schaduw werd het nog te warm.
0: Dit was echt terrasweer.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, maar daar heb ik mijn baas van geprobeerd te overtuigen. Maar hij zal wel niet graag naar het terras gaan.
0: Nee.
1: Ik ben uitgehuurd. Dus ik moet mij aanpassen aan
0: jij bent zeg maar een beetje een stratenmaker, prostituee.
1: Ja, beetje.
0: Om het netjes te doen.
1: Om het netjes te houden, ja.
0: Over prostituees gesproken, nee, dat is te makkelijk. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen, jongen. Laten we het netjes houden. Ja, jongens, met dit warme weer, dan moet je toch een beetje in de chill-modus, hè?
1: Een beetje
0: relax, gewoon tempo doelu, gewoon rustig aan. Zeker als je al een dag hebt moeten zweten voor die baas van je.
1: Veel drinken. Ik heb al 2 kratjes leeg.
0: Ja, dat zie ik, ja. Ja, maar ook met zijn taxi waarschijnlijk, of niet?
1: Hè?
2: We gaan met de taxi terug.
0: Muziek. Ja. Orinoco Flow.
1: Van
0: Enya.

0: Ja, Sail Away, ze is al heel ver, maar het liedje gaat nog even daar, nog even klein 3 seconden door. Maar nu is ze dan wel echt Sail Away. En zeilen, dat doe je natuurlijk op een rivier, hè?
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk. Niet op de zee, dat doe je gewoon op een rivier.
1: Ja,
0: hier bij Slingeland doe je dat op een rivier. En het volgende nummer is I Follow Rivers. En misschien zien we daar die Enya weer dan.
1: Ja, gaan we even gaan kijken, ja.

0: Zo, de koffielepeltjes weer terug in het kopje allemaal. En ja, luisteren naar Loco. Dit is een beetje de reiseditie van Loco. Want Orrie, Loco, Flo hebben we zojuist gehoord. We zijn al over de rivier geweest. We zijn weer eens zeilen. Maar nu pakken we een Duitse Schallplatte.
1: Maar dan gaan we met de nachtvloek.
2: Eine Duitse Schallplatte!
0: Dan mag je niet doorheen, Bert van Elko. Nee, dit is Onkel Falco. Ook vriend van de show.

0: Nachtvloek.
1: We zijn weer geland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Falco.
1: Ja, is altijd wel lekker, hè? Ja. Ken je deze?
0: Nee.
1: Ah, ik vond het een keer tijd voor wat anders als de Rock Me Amadeus en...
0: Ja, die andere.
1: Hè? Die andere grote knijters van hem.
0: Ja, en omdat ze goed bevallen doen we is...
2: Eine Deutsche Schallplatte!
0: Doen we er nog één.
1: Ach joh, wat
0: ja, dit? Die staat er toevallig in. Ja, ik verzin het niet.
1: Nee?
0: Nee. Kim Wild. Ja, ik heb het niet verzonnen hoor, maar hij staat maar, erin.
1: Zij heeft wel een kruiswoordpuzzel voor ons.
0: Ja, met een vierletterwoord.
1: Vier letterwoord en het eerste begint met een...
0: Nee, met L. Loco.
1: Oh.
0: Je snapt het niet, hè?
1: Hey, fuck.
0: Ja, die was ook goed.
1: Ja, die was zeker goed.
0: Dat was verticaal.
1: Ja, gewoon verticaal, ja. Ja, dan fuck je witte horizontaal doen, Dennis.

0: Ja. Wat was nou het vierletterwoord?
1: Wild.
0: Nee.
1: Opletten.
0: Nee.
1: Choco.
0: Nee. Nee, het is ook niet Choco. Local. Dat is ook 5. Nee, ook niet.
1: Maar Dennis, volgens mij
0: love natuurlijk, jongens.
1: Volgens mij had jij posters van... Wat?
0: Love,
1: natuurlijk. Doe normaal, man.
2: Veel te warm voor.
0: Daar gaan al die liedjes toch over?
1: Nee, dat stinkt.
0: Ja, dat kan, ja. Maar daar gaan al die liedjes over.
1: Hey, dus volgens mij had jij wel posters van Wilde Kim hangen, of niet?
3: Nee.
1: Nee, niet?
3: Nee.
1: Had jij nou echt alleen maar Sabrina en Samantha hangen dan?
3: Die weet ik niet meer.
2: Ja, misschien. 24/7.
0: Misschien.
2: Keep on trying.
0: Ja.
1: We gaan ervoor. We gaan ervoor.
0: We proberen door.
2: Ja, gaan we ervoor?
1: Ja. Keep on trying.

0: gebogen?
1: Nou ja, ik vond er wel iets gekriebel in mijn oren.
2: Er zit een kras op die plaat.
3: Dat wisten jullie niet, hè? Dat ik mee heb gedaan met 24/7.
0: Oh ja?
3: Jawel.
0: Ach.
3: Beste luisteraars. Jawel.
0: Jawel, lieve toehoordertjes.
3: Jawel.
0: U hoort.

0: Die plaatjes er gewoon in.
1: En wat hebben we jou misdaan dat we dit, waar we dit aan verdiend hebben?
0: Ja, waarom heb je hem dan erin gezet?
2: Dan komt er die bol hitte.
1: Ja, dan wordt alles bovenin een beetje week.
2: Juist.
1: En dan kun je niet meer helder dingen.
2: Juist, laat het toch gewoon lekker regenen, jongens. En stormen en waaien. En,
1: ja, nou ja, dat is ook niks.
2: Bokbier en zo. Ja, bokbier en bitterballen. Oude kaas.
1: Oude kaas. Oh,
2: heerlijk.
1: Die zoutkristallen weer dan smelten op je tong.
2: Lekker, joh.
1: Ja, dat is wat anders dan pure chocola met hazelnoot.
0: Ja, ja, ik weet wat ik de volgende keer mee moet nemen. Dat is duidelijk.
1: Kijk,
2: de airvrije.
1: We komen er wel.
2: De airvrije.
1: We komen er wel. En de volgende heren.
0: Ja.
1: OMD.
2: Ja, Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Oh, die.
2: Made of Orleans.
1: The Waltz, Joan of Arc. Nou, dan gaan we luisteren.
0: Zo. Lange intro.
2: Ja, maar je moet relaxen vandaag.
0: We kunnen hier 1 minuut 15 doorheen lullen. Ja. Dan begint pas de zang.
1: Als het 1 minuut 15
2: is. Het is praten, hè? Onze luisteraars die zijn wat genuanceerder op.
0: Ja, sorry.

0: ik ook. Zo af en toe moet dat even kunnen.
1: Wie ik ook genig vind, is de volgende.
0: Ja?
1: Nou ja, ik vind haar vooral heel genig.
0: Vanaf Coyote Ugly zeker, ja. Of niet? Ja. Leanne Rimes bedoel jij? Maar ja. dit is niet de knijteren van haar.
1: Nee, dat
0: dit
1: klopt.
0: Is niet de knijteren.
1: Dit is een andere. Maar desalniettemin.
0: Life goes on.

0: Ja. Life goes on en de radioshow gaat ook door, hè?
1: Ja.
2: Heel goed,
1: ja.
2: Goed boken. Heel goed.
1: En waar zijn wij aangekomen? We zijn aangekomen op het itempje, wat eigenlijk geen itempje is, maar toch met enige regelmaat terugkeert in het feuilleton Loco genaamd.
2: Humor en muziek.
1: Ja. En deze waren we eigenlijk stiekem een beetje over het hoofd. Hadden we er overheen gekeken zo. Met onze bezweette hassers natuurlijk.
2: Ja, dat is
1: maar vanavond. Vanavond, ik stapte in de voiture om deze kant op te gaan. En toen had ik meteen zoiets van Leni uit de Takkenstraat. Maar dat is te voor de hand liggend. Maar ze heeft natuurlijk nog veel meer leuke typetjes gedaan.
2: Zeker.
1: Dit is er zo in.

0: telefoon. Of schrijf me een letter. Hij wil weet bij de brievenbus.
1: Sweet, sweet honeybee.
2: Ja, Tineke scout het.
1: Scout het.
2: Ja, scout het.
1: Ja.
2: De icoon.
1: Ja, zeker in haar vak. Ja,
2: ja
1: absoluut.
2: Absoluut.
3: In haar vak wel, ja.
2: Wie zij neerzet, ik vind het geniaal, echt waar.
1: Ja, ja.
2: Ja. Over typetjes gesproken.
1: Het volgende is ook een typetje.
2: Ja.
3: Maar een mooi typetje, ja. Zeker.
2: Dat,
3: ja,
2: is, absoluut. Dat is een kwestie van smaak.
3: Maar die had er wel verstand van.
1: Het is echt, dit is echt reggae, hè? Zoals ze dat zeggen.
2: Nou, ik weet het niet. Ik ben niet voor thuis in het genre.
1: Nee, maar
2: het is wel lekkere zomerse muziek.
1: Het is echt Jamaica chill, man. Lekker, man.
2: Ik ga me even naar buiten heen. Ik steek me even een dikke jonko af, jongens.
1: Maar goed.
2: Is this love, man? Ja. Dank je.

0: Ja, dit is lekker, hoor. Man.
1: Jammer.
0: Dit is love.
2: Unie Brua.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hey, yo, was dit met de Wheelers of niet, weet je?
2: Dit was onder de Wheelers.
1: Het was onder de Wheelers.
0: Rastavari.
1: Maar Bob Marley, een grootheid in de popmuziek.
2: Zeker wel.
1: Ik ga dat overtreffen.
2: Ja?
1: Ja. Fats Domino. Blueberry Hill.
2: Is dat die man met die pizzaketen?
1: Nee, dat is Domino.
0: Domino. Ja.
2: Ah, dat is een andere.
1: Ja.
0: Ah, je wordt wel vet.
1: Zeker.

0: Bouke.
1: Ja.
0: Moet de computer opnieuw geüpdate worden of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Deze plaat komt uit 1956.
0: En hier staat 76.
1: Ja, nee, dat
2: is niet helemaal waar.
1: Is niet correct en tevens niet juist.
0: Nee dus,
2: zeker niet.
0: Je mag bij Nens geen twee groene ballen pakken, nou dan maar zeggen 24-7.
1: Ja, precies.
0: Hebben we weer rondgeluld hier.
1: Ja.
0: Het volgende, dat is er weer eentje uit de categorie... Is het wel of geen bekende plaat?
2: Ik heb geen idee. Het zegt mij zo niks.
0: Nou,
2: Rob McEwen?
0: Ja, McEwen.
2: McEwen.
0: Soldiers Who Want To Be Heroes.
1: Ja, die komt misschien ook al uit 1956.
2: Ik denk dat ik het wel weet.
0: Ja, jij bent toch een soldaat?
2: Ja, dat was
0: nou nog een held zien te worden.

0: Oud-collega van jou, Dennis?
1: Ja.
0: Ja? Vandaar dat jij hem kent waarschijnlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb ik moet dit helaas...
1: Ik ken het nummer wel, maar ik, de artiesten heb ik er nooit van gehoord.
0: Ik moet opbiechten dat het mij niet... Nee, ik kon het niet naar boven halen. Het was niet herkenbaar.
1: De volgende twee heren kennen wij immers wel. Ja, ik wel. Ja. In de Munnik.
0: Asbak

0: Ken de monnik, ja.
1: Ook
0: ja.
1: Twee soldaten, hè?
2: Dus de kapitein deel 2. Ik heb deel 1. Heb je iemand deel 1 ooit al gehoord?
0: Nee, ik heb dit zo'n beetje geblokt, geloof ik, toen die
1: tijd. Ja, het is ook niet mijn favoriet.
2: Nou, gaan we er gauw, jassen we hem er gauw door. Ja. En dan is het al bijna tijd voor 2 uur.
0: Ja,
1: sowieso.

0: Ik denk dat ze al die cd's gewoon in de kliko hebben getiefd. Want er is toch geen hond meer die naar cd's luistert als loco op de radio is.
1: Wij hebben pas geleden toen wij naar Zwitserland reden. Ik heb nog een ouderwetse cd-speler in de auto.
0: Ja, maar ja, je hebt ook een ouderwetse auto. Dus.
1: Dat klopt.
0: Dus 2002
1: wij hebben,
0: zei je,
1: Dennis. Voordat wij op vakantie gingen, ja, dat klopt. Hebben wij nog eventjes de cd-kast geplunderd. En daar eventjes nog een aantal cd's uitgehaald. Daar had je vroeger de greatest hits van de 90's.
0: Ja, je hebt heel...
1: 91 volume 1, 2, 3, 4, 5.
0: Oh, wow. Turn up the bass
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, en dat hebben we allemaal in het hoesje gedaan. En die hebben we de hele weg geluisterd. Nou, er kwam heel veel oude poep voorbij. Hoor.
0: Was hij zeg maar een beetje zo'n roadhitster was het dan?
1: Nou, zo ongeveer wel. Ja, nou, ja, het al hoeft niet te raden. Want als je de cd van 91 had, dan kon je alleen maar raden welke maand van 1991
0: was. Ja, nou goed.
1: En dat was eigenlijk het eerste kwartaal. Of het tweede kwartaal.
0: Ja, ligt er aan welke disc het was, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, precies. Dus daar was niet zo heel veel eer aan te behalen. Maar wel ontzettend leuk. Want je hoort wel nummers voorbij komen. En dan denk je, oh ja, die en die.
0: Het brengt ons op ideeën.
1: Het brengt ons op ideeën.
0: Maar mochten wij nog foute ideeën hebben, kunnen dus de rest natuurlijk dat altijd afkopen hier bij ons, hè?
1: Zeker.
0: Voor een schaal bitterballen mee hoop. Oh nee, dat mag niet meer
1: blokjes
0: van binnen.
1: Blokjes kaas.
2: Oude kaas. Oude kaas. Genoteerd, hoor.
1: Nee, ja, niet dan de vooraf gesneden oude kaas van de supermarkt.
0: Nee.
1: Het liefst vers van de kaas.
2: Oh, gewoon zo'n oude
1: en
2: dan blok.
1: Dat we hem zelf wel in blokjes maken.
0: Maar daar moet men eventjes aanklingen, telefoneren, hier naar het Oostfront. Ja, dan kunnen ze gewoon eventjes het telefoonnummer bouwen.
2: Ja, 0543-53-1110.
0: Ideaal dat die man
1: zit
0: dat
1: er nog ingebakken, hè?
0: Nog een keer bouwen.
2: 0543-53-1110.
0: Kijk, en dan krijg je waarschijnlijk de charmante ex-stagiaire van ons... die

0: zojuist de telefoon hebben op horen lallen aan de telefoon. En dan kun je je verzoeknummer indienen hier bij Dennis Elkhoorn.
1: Wij zoeken hem op, zo hebben gaat hij gelijk.
2: Maar jij zit wel dichter bij de telefoon.
0: Ja, maar ik mag hem niet aanpakken. Nee. Okay.
2: Van wie mag dat niet dan?
0: Dat is onderling afgesproken. Ah, daar hebben we jou voor. Dus dan zit jij hier echt voor Jan Jodorkus.
2: Snap je,
0: we gaan nog heel eventjes luisteren.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Die willen we nog wel vol.
0: Dan zeg ik alleen dat we het volgende uur starten met een zetel.
1: Met een zetel. Heel goed.
0: Tot zo.
1: Genoeg gezegd. Tot dadelijk. Dag.
3: Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
5: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
4: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Terbene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
6: Nu het programma Loco.
7: And now, coming to you from the classiest radio station on the air, this is

0: In een zetel zijn wij begonnen aan het tweede uur.
1: Correct. En terwijl Boke zijn radioshow vanmorgen voorbereidt, recht voor zijn raap, ja, zitten wij met z'n tweeën hier en trappen we het tweede uur af.
0: Krijgen wij dat eigenlijk betaald, hè, dat wij die dinsdagavond twee uurtjes op Boke passen?
1: Ik weet niet, ik heb nog geen subsidie voorbij zien komen.
0: Oh, daar moeten we het over hebben.
1: Dan moeten we daar eens even achteraan.
0: Ja, gaan we eens eventjes even natrekken. Hey, er staan nog wat stevige nummers in aan het eind van dit uurtje.
1: Ja, ik zie het.
0: Dat is een beetje met een knipoogje richting het Hooikoortsfestival. Die kribbels die beginnen alweer een beetje te komen. En zeker met het weer van vandaag natuurlijk. Maar ja, voordat het zover is, moet er natuurlijk eerst grof geld verdiend worden.
1: Toch? Zeker, zeker.
0: En dat doen we door middel van...
1: Sixpence.
0: None the richer. Kiss me.
1: Nou, liever niet.
0: Kom Dennis.
1: Niet gedaan.

0: wij moesten terugrennen van de tuin. Hier achter de studio hebben we een lekker tuintje staan. En Dennis en Elko zaten heerlijk in de schommelbank. He, mijn hand op Dennis' knie, Dennis' hand op mijn knie. Zaten we lekker te schommelen, genieten van het weer. En toen, oh, potverdorie, nog 30 seconden. Dus we moesten terugrennen om Sixpence None the Richer af te sluiten en af te kondigen.
1: En het is gelukt.
0: Gelukkig wel. Maar liefde is een...
1: Verandert alles.
0: Verandert alles. Ja.
1: Dus ook ja, een nummer, zou zeggen. Iemand een nummer over moeten maken?
0: Ik denk dat Climie Fisher dat heeft gedaan.
1: Ach, verdorie. Was er

0: Barney Fisher, Love Changes Everything.
1: In 1987 alweer, jongens.
0: Ja, dat is al een tijdje terug. En 2 jaar eerder, hè?
1: Ja, ja.
0: Hadden we de volgende.
1: Ja, Sister Sledge. Dat is ook trouwens wel lekker, dit, hoor.
0: Heerlijk.
1: Dit nummertje natuurlijk helemaal. Dus ik denk wel hun knijter. Ik ben er niet zo heel bekend mee, maar ik vind dit toch wel... Ja, als dit voorbij komt op de radio, dan ben ik toch geneigd om een tandje halen te zetten. Mocht je nou lekker in de tuin zitten, denk even aan de buren. En als hij toevallig Frankie heet, komt het helemaal uit.
0: Perfect.

0: Tot zover. Frankie, ik wou het net zeggen. De vrolijke tonen van de gezusters Sledge.
1: Ja, en het schijnt dus dat die Frankie al die vragen een beetje zat was. En die is toen vertrokken naar Hollywood.
0: Toch?
1: Ja.
0: Hij is die gegaan.
1: Ja, Frankie.
0: Ja, ik kan hem geen ongelijk.
1: Goes to Hollywood. Ja, hij was er helemaal zat van. Hij denk,
0: dat gescheur aan je
1: hoofd. Dat gesuiken en die wijven.
0: Ik was er al bang voor.
1: Ja? Ja, dat is jouw de biggest fear. De fear is dat.
0: Vraag maar aan Lily Allen.
1: Dat ga ik doen.

0: Dennis.
1: Ja?
0: Wij gaan Lily even een reprimande geven.
1: Oh ja?
0: Ja,
1: ja, ze zei een heel raar woord.
0: Ja, dat sowieso, maar ik heb de hele tekst een beetje bestudeerd. Ik vind het, Anton Geesing zou zeggen, een schande. Een grove schande. Dit kan echt niet. Dit vind ik niet echt ladylike.
1: Nee, ze is niet...
0: Nee, ze is not a lady. Dus Tom Jones had dit fout.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Ja, en dat doe je zeker. En je luistert zojuist naar niemand minder dan Tom Jones met She's a Lady. En in dit grote, leuke radiostation, Dennis, en gaan wij nou even overschakelen naar een andere zender.
2: Oh ja?
1: Ja, wij gaan eventjes naar 100% NL.
2: Ja, ik geloof
1: ik had nooit verwacht dat ik dat op mijn giegel kon krijgen, maar...
2: Ja, het is je gelukt.
1: Ik zag je ook kijken. We gaan Linda even ontarmen door middel van een combiplaat.
2: Ja, zeker, zeker, zeker.
1: Bluff en Frankie Boeien.
2: En we beginnen met Bluff. Omarmen. Gevolgd door Linda.

0: En wij hier bij Loco willen ook alles voor jullie doen.
1: Zeker.
0: Net lekkere twee Nederlandstalige nummers achter elkaar. We gaan van 100% NL meteen door naar Arrow Rock.
2: Ja.
0: En ik heb daar even een kleine toelichting op. Want normaal ben ik er geen voorstander van om mijn muziek te pushen in een programma waar het eigenlijk niet om de muziek gaat, maar om Dennis en Elko natuurlijk. Hè, en de reden waarom ik dat doe is namelijk het volgende. Wij kennen natuurlijk allemaal de Zwarte Cross.
2: Ja,
0: ja, maar dat is
2: niet zo, maar
0: dat is een lichte voorwaarde. Dat vinden we niet bijzonder interessant. Hè? Wij gaan toch eventjes terug naar Aalten. Hè? Aalten vinden wij wel interessant.
2: Oh ja?
0: Jazeker vinden wij Aalten, daar kom ik vandaan. Dus is het interessant. En in Aalten doen ze het nou voor de derde keer dit jaar, het Hooikoortsfestival. En de kriebels die beginnen al redelijk te komen. Hou je van bands als zijnde Rammstein, Queen, The Police, Black Sabbath, Normaal, Nirvana. Iets wat wij hier nooit draaien. Cold. Dennis, hoe heet het ook alweer?
2: Een willekeur aan platen.
0: Ja,
2: bandjes.
0: Ja, bandjes. En ooit hebben ze samen getoerd. Guns N' Roses en Metallica. En die zijn ook 27 en 28 juni te zien op de Zonderweg nummer 3. In de derde editie van het Hooikoortsfestival. Koop je kaarten.
2: Het zijn allemaal coverbands.
0: Allemaal tributes.
2: Wauw,
0: cover is een misplaatst iets in dit geval. We gaan luisteren naar de Guns met Knocking on Heaven's Door. En daarna gaan we leren tellen met Metallica.

0: Krim.
1: Dat vind je wel lekker, hè, Dennis?
0: Ja, dat vind ik wel. De volgende vind ik sowieso lekker.
1: Dat weet ik van jou.
0: En dat duurt zo lekker lang. Heerlijk.
1: Ja. Dan moet je hem live hebben. Dan duurt het nog maar gewoon een kwartier.
0: Ja, doen we de volgende keer.
1: Ja.
0: Een keer.
1: Ja, is goed. Ik ga eventjes de catacomben in. Ik ga even wat leuks uitzoeken. Ik ben uitgedaagd, vind ik leuk, hou ik van. One, met Metallica. Jarenlang de nummer 1, vuurwerk 50.

0: Tot zover.
1: De whiskybar.
0: Ja, de whiskybar, inderdaad. Doe je haar met een gitaar. Het regent hier en het giet daar. Haha. Ja. Nou, ik geef... het woord weer over aan jullie.
1: Nou, fijn. Dank je. Ja, het volgende plaatje wie erin stond, die heb ik er even uitgekieperd. Want die hadden we, dat was Sommieux. Die hadden we vorige week en die week ervoor ook al.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik denk, we gaan gelijk door naar iets heel anders.
0: Nou.
1: Een heel stukje terug.
0: Nou, dat weer wel. Alle kunsten met elkaar is ook begin jaren 90. En John Lennon is natuurlijk nog ietsjes ouder.
1: Net iets ervoor.
0: Woman. Maar wacht even.

0: Ja.
1: Dus vandaag doen we de tip van Ilko en Dennis.
0: Ja.
1: En Bouke. Ja.
0: Woman, John Lennon, uit 1981 alweer. Ja, die man die zal niks nieuws uitbrengen, helaas.
1: Nee, nee. De volgende denk ik ook niet meer.
0: Nee.
1: Alhoewel, hij is nog in leven en hij zou het theoretisch gezien nog wel kunnen. Maar ik geloof, ik las laatst ergens dat het met zijn gezondheid ook niet al te best gesteld is.
0: Nee, dat niet. Maar kijk, hij zal waarschijnlijk een thuisstudio hebben. En ik geloof niet dat Phil Collins de man is om eeuwig stil te blijven zitten.
1: Ik denk het ook niet.
2: Misschien heeft hij nog wat in de archieven.
0: Dat kan natuurlijk ten alle tijde nog.
2: Vaak een verrassingsplaatje.
1: Vaak komt dat pas naar buiten als hij er niet meer is. Hè?
0: Als hij uit de tijd is.
1: Precies. Dan vinden ze nog weer ergens.
2: Surprise!
0: Over de tijd gesproken, zoveel hebben wij niet meer, jongens.
1: Nee. We gaan hem gauw eventjes aanzetten.
2: Ja.
1: Heatwave. Zet hem maar gauw aan. Phil Collins.

0: Heatwave. Ja. Phil Collins. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Of laatste uur van Loco. Sorry, ik zei het eerste uur.
1: Maar nog niet het einde van de heatwave hier in Winterswijk. Want morgen wordt het ook gewoon 25 graden.
0: En vrijdag wordt het ook weer warm.
2: Dus, ja. En vrijdagavond zijn we natuurlijk allemaal, bijna allemaal, aan de buis hier van RTV Zwitserland.
0: Ja.
2: Dus de whiskybar, de muziek staat erin. Er is geen presentatie, net zoals vorige week. Vorige week had ik een ander feestje. En ja.
0: Helaas.
2: Er is dus wel een whiskybar, er is geen Elko. De lampen gaan niet aan.
0: Maar de bar is wel open.
2: De bar is wel open.
1: Non-stop whiskybar.
2: Zelfbediening dit keer.
1: Zelfbediening, ja.
0: Nou heren, ik bedank u allen voor uw aanwezigheid. Ik
1: ging
0: zie u volgende week weer terug.
2: Reeds.
0: Denk ik. Bouke.
1: Nou, misschien zien we je vrijdag weer.
0: Bouke, nou, misschien. Ja, misschien. Bouke beslist altijd op het laatste moment.
1: Ja dat klopt.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
3: Zo. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.
4: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden.

Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur Slingeland FM. Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM. Van middernacht.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politie.

politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar.

gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.